is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

ging pas open, toen zijn lichaam was gebroken, en hoe hij heeft geleden.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

Ik blijf mijn hele leven reizen. Ik volg de wegen van de twijfel. Ik zoek naar wat ik nooit zal vinden. Wat ik wil dwars door de dood heen zingen. Ik wil proberen iets te maken. Ik wil niet breken en ik wil niet haten. Maar op zoek naar mooie woorden heb ik de liefde vaak verloren. Ik ben altijd onderweg. Ik ben altijd onderweg. Ik leef onrustig en onzeker. Tussen de liefde en de leegte. Ik ben altijd onderweg. En ik ben altijd onderweg. Ik leef onrustig en onzeker. Tussen de liefde en de leegte. Dit is geen leven om te delen. En toch is heel mijn hart van jou. Maar laat me niet te veel beloven. Want ik blijf mijn dromen trouw. En ik wil nog zoveel woorden zingen. Het is een passionele drang. Ik wil alleen en alleen bij jou zijn. Maar ik vind nooit de balans. Ik ben altijd onderweg. Ik ben altijd onderweg. Ik reis onrustig en onzeker.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Club Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Kapitein Hans van Aken is trots.
2: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten, of toch proberen te zetten. We hebben nog een bal op de lat, nog een bal op de paal. Dus er waren nog wel mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Ik denk dat het echt een heel open wedstrijd was. En uiteindelijk hebben we dat wel goed overleefd, goed uitgespeeld. En mogen we gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
1: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens uit Frankrijk. En een domper dan weer voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nochtans de heenwedstrijd gewonnen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. In Moskou in Rusland is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

Dit is de inkomer voor vandaag. Deze is van Michel Sardou en Lelac de Connemara. Welkom bij Melinda FM. De vroege vogels met Mike samen nog tot 8 uur.

Lilali. Vandaag gaan we het hebben over de maand van de garnaal in Nieuwpoort. In oktober staat Nieuwpoort dus volledig in het teken van de grijze garnaal, van workshops, garnaalpellen en het aperitief cruises op de Seastar, tot garnaalkruiden demonstraties en de dag van de garnaal. Deze maand valt er eigenlijk heel wat te beleven en we gaan straks een kijkje nemen hoe

0: stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Duinkerke Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerke.fr. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Chainsmokers en Closer. Tijdens de maand van de garnaal dus kun je in de stedelijke vismijn van Nieuwpoort gaan deelnemen aan workshop garnalen. En dit elke zaterdag. Je kan vingervlugge techniek aanleren om heerlijke grijze garnalen vlot te gaan pellen. En een leuke activiteit voor jong en oud om een echt Nieuwpoortse traditie onder de knie te krijgen. De bijdrage die bedraagt 8 euro en zaterdag aanstaande moet je zijn in de stedelijke vismijn.
1: I can see in your eyes, you're about to break my heart.

0: of a romance.
1: Lady Gaga met Bad Romance. Benieuwd wat er eigenlijk gebeurt voor de vis op je bord komt. Wel, tijdens een rondleiding van pittig bruidje tot grijze garnaal krijg je eigenlijk een unieke blik achter de schermen van de Nieuwpoortse vismijn. In de verkoopzaal ontdek je hoe de vis wordt verkocht en kruip je zelf in de huid van een vishandelaar. Elke donderdag gaat het door. De deelnameprijs die bedraagt €12 en we maken terug afspraak morgen in de Stedelijke Vismijn.

0: Power.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.

Eyes on Me. Zondag aanstaande heb je op de Sea Star een aperitief cruise. Je mag inschepen voor een avontuur met Pier en Leentje tijdens een havenrondvaart in Nieuwpoort. Ontdekken van verhalen en ervaren IJsland- en kustvissers en genieten onderweg van een vers vishapje, geserveerd met een lekker glaasje wijn. Voor volwassenen bedraagt de prijs 28 euro en kinderen tot 12 jaar die betalen dan 18 euro. Zondag aanstaande vanaf 11 uur en de praktische info is het op de Robert Orlente Promenade nummer 2.

Milk Inc. Leden van de Spanjaardbank die tonen hoe je zelf zonder paard of schip garnalen kunt vangen in het ondiepe zeewater. Na het kruien van de vangst, die wordt dan gekookt op de zeedijk en gratis uitgedeeld, zodat je er plaatsen kunt proeven van levende verse hernozen. Het evenement is volledig toegankelijk en gratis zonder reservatie. Het gaat door aanstaande zaterdag van 10.30 uur tot 12 uur en dit dan ter hoogte van de Leopoldplein op de Zeedijk.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Een Russisch oorlogsschip ligt al maanden voor onze kust, dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang, met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
2: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
1: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo leidt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn daarbij verwijderd. Europa wil duidelijkere regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik van gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. In sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. En sportclub Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Kapitein Hans van Aken is trots.
3: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten. We hebben nog een bal op de lat, nog een bal op de paal. Er waren nog wel mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Ik denk dat het echt een heel open wedstrijd was. Goed overleefd, goed uitgespeeld. We mogen gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
1: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. Een domper dan weer voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren een terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nochtans de heenwedstrijd gewonnen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Werk van Technotronic featuring Valley en Pump Up the Jam. Dit uur draai ik muziek van Umberto Tozzi uit de jaren 70. Hebben we ook nog werk mee van Sabrina Carpenter en deze van Judith.

Volgende week zaterdag verandert de vismijn van Nieuwpoort in de place to be. Ontdek er tal van leuke activiteiten. Je mag er een workshop garnaalpellen volgen, een bezoek brengen aan een echte vissersboot of je wagen aan de garnaalpelwedstrijd. Tussendoor is er ook heel wat animatie en geniet je van een portie verse garnalen met een lekkere roodebag. Een gezellige familiedag vol smaak en maritieme beleving. Volgende week zaterdag tussen 10 en 16 uur en voor de praktische info neem je een kijkje naar de Stedelijke Vismijn.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infrarood

De vraag van Nico en Vince. Am I wrong? Om het garnaalmaand oktober af te sluiten in Nieuwpoort, hebben we nog de oesterfeest die doorgaat van 30 oktober tot en met 1 november. De oesters staan dan centraal. De Nieuwpoortse Blauwe Boei organiseert dan samen met de Franse Vereniging uit Duinkerke een sfeervol culinair weekend. Proef de verse Bretonse oesters, garnaalsoep, foie gras, Noordse schotels en charcuterie schotels. En daarbij zorgen dan de live optredens en dansgelegenheid voor extra ambiance. Het evenement is volledig gratis toegankelijk. Dus 30, 31 oktober, als ook nog 1 november. Tussen 30 en 31 oktober tussen 11 en 23 uur en op 1 november nog tussen 11 en 17 uur 30.

Gloria met Umberto Tozzi. Kunnen woorden een hart sneller doen slaan? Wel, na aanleiding van de Poëzieweek in Valentijn organiseert Bredene opnieuw de Poëziewet

strijd, ode aan de liefde. Schrijven ze een ontroerend, grappig, hartstochtelijk of verrassend liefdesgedicht en maak kans op een bredene bon van 100 euro. Het winnende gedicht wordt bovendien ook nog eens in de kijker gezet. En de gedichten mogen nu al worden ingestuurd en dit tot en met 10 januari 2027. De geselecteerde gedichten die krijgen dan een plekje langs de liefdeswandeling in Bredene tijdens de Poëzieweek. Meer informatie krijg je via toerisme@bredene.be.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.

Calvin Harris samen met Jesse en Satisfy. We hebben nog werk meegebracht van Lionel Richie. Say You Say Me. Nog altijd welkom bij Melinda FM. Vroege Vogels met Mike tot 8 uur.

Jove Joen, Kano Choir en Pilay. Vandaag gaan we eruit met Anne Christie en Ik Leef Voor Jou. Wat mij betreft, maak er een fijne dag van. Graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Een Russisch oorlogsschip patrouilleert al maanden voor onze kust. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
2: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
1: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. De helft van al onze nieuwe dokters en tandartsen haalde zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend.
3: Zeker in Vlaanderen proberen wij de kwaliteit van de opleiding goed te bewaken door ook maar een beperkt aantal studenten toe te laten. Wat je dan ziet is dat die beperking er eigenlijk helemaal niet is voor wie met een buitenlands diploma naar hier komt. Zij kunnen altijd een RISIF-nummer krijgen, waardoor je toch vragen kan stellen van, nou ja, is dat dan onder dezelfde kwaliteitsvoorwaarden?
1: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo leidt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn verwijderd. En Sportclub Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Trainer Ivan Leko is erg trots op zijn ploeg.
4: I'm happy. I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing. They had a lot of chances. Also, we had a lot. When you are brave and you go for it, you create luck. We had luck. I'm proud of my boys. I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
1: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

We zijn midden de week woensdag vandaag en onze trein die is op tijd vertrokken. We hebben de trein genomen van 8 uur en de rit duurt 2 uur lang. Dit is de Muziekdoos, wees welkom.

Leuk om dit nummer nog een keertje terug te horen. Lenny Kuur en de Poppies en Visite. En daarvoor hoorde je nog Right Said Fred. Melinda FM met de hits en Lucas en Steve.

0: Vastgoedhypotheek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Love Change Everything en Climie Fisher. Het Rode Kruis houdt vandaag een lokale bloedinzameling in het stadhuis van Blankenbergen. Donoren kunnen er terecht tussen 16.30 en 19.30 deze namiddag.

0: Linda FM Airplay van de week.
1: We trekken richting de Golden State, waar de zon schijnt en de sfeer altijd goed zit.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Chris Kapp en Back to California.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Middelkerke vindt op donderdag 5 november voor de 67ste keer de Noordzeecross plaats op Sportpark De Krokodil. Voor het eerst wordt het een avondcross in Halloween-sfeer. En tussen de wedstrijden van de dames en heren elite treedt Sam Gorius live op. Het Cyclocross-comité Middelkerke organiseert het evenement met steun van het gemeentebestuur. Vlaams minister Hilde Krevits die heeft in de Albert Heijn supermarkt in Rumbeke de campagne Spreekkracht gelanceerd. Tijdens de week van het Nederlands roept ze klanten op om onderstaligen die moeilijk Nederlands spreken in het Nederlands te helpen. Alle medewerkers van de winkel die dragen vanaf nu ook een badge met de boodschap: wij staan open voor een gesprek. Een 68-jarige Egyptische man blijft minstens een maand langer in de cel voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de moord op een 41-jarige Syriër. De man die werd samen met zijn vrouw aangehouden in onze provincie. Het slachtoffer werd begin oktober gevonden in de koffer van een wagen in Menen. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog en dat bevestigt ook het parket. Bij Daikin in Oostende verdwijnen vanaf de 1 januari de ploegendiensten. De arbeiders van de fabrikant van airco's en warmtepompen die schakelen over op een dagsysteem. En daardoor verliezen ze hun ploegentoeslag van 12,5%. Volgens Daikin gaat het om een kostenbesparing, maar zo wil het bedrijf ontslagen vermijden. De restauratie van het historische Bommevrij in Nieuwpoort gaat verder. Na een zomeronderbreking zijn de werken opnieuw op gang gekomen en de historische gevels die krijgen hun oorspronkelijke uitstraling terug. Ook de toekomstige expohal en tekenacademie binnenin die krijgen steeds meer vorm. De stad Nieuwpoort die kiest daarbij voor duurzame technieken met respect voor de beschermde erfgoed en de werken die moeten begin 2027 klaar zijn. Voor het eerst sinds 1960 zijn opnieuw Atlantische blauwvintonijnen gespot voor de Belgische kust. Een technicus die aan windmolens op zee werkte, die zag de vissen uit het water springen tijdens het jagen. Onderzoekers die vingen ook 3 jonge ruwe haaien voor het eerst sinds 1985. Volgens het Vlaamse Instituut voor de Zee zijn beide soorten aan een comeback bezig in onze wateren.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: We krijgen brede opklaringen met tijdelijk enkele stapelwolken. Het blijft ook droog en het is zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het rustig en grotendeels helder. Plaatselijk kan er nevel of mist ontstaan. De temperaturen die dalen tot 3 à 11 graden. En de wind is zwak en draait naar het zuiden. Morgen donderdag wordt het zonnig met geleidelijk aan enkele hoge en middelhoge wolkenvelden. Het is ook dan zeer zacht met een maxima tot 20 graden. En vrijdag neemt bewolking toe vanuit het westen. In de namiddag volgt er regen. De temperaturen die lopen dan op naar zo'n 20 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

0: Susanna Vega, die is geboren in Santa Monica in de Verenigde Staten. En in 1987 had ze een van haar grootste hits te pakken, namelijk Luca. Wees welkom, de koffie heeft gesmaakt. We gaan er nog een uurtje bij doen hier.
1: What?

Isabella A. Smeek maar niet om mij. Hoe zou het zijn met de gezondheid van Isabel? Daar komt heel weinig over naar buiten, vind ik toch. En daarvoor hoorde je nog Taylor Swift. En nu Back to the 70s met 74 en 75 van de Connells. Ja.

0: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Valio privécollectie aan met materialen die onlangs uit de BIP-collectie verdwenen. Romans, thrillers, jeugdboeken, strips, informatieve boeken en naslagwerken, maar ook cd's en dvd's hengelen naar een tweede leven bij jou thuis. Er is namelijk een cd, dvd en boekenverkoop in Brugge en die gaat door vrijdag 16 oktober en zaterdag 17 oktober van 9:30 tot 19 uur. The place to be is theaterzaal Bikorf in de Sint-Jacobstraat in Brugge.

Kensington en Carl Johan. Loslaten is achteromkijken zonder spijt, vooruitkijken zonder verwachtingen en het leven ervaren in het hier en nu.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Clouseau en dans. Wel, ze laten je dansen volgend jaar, want ze trekken naar het Koning Boudewijn Stadion, Clouseau, op woensdag 4 augustus, vrijdag 6 augustus en ook zaterdag 7 augustus. En de ticketprijzen zijn niet van de minste, vanaf €109 tot €169 voor de duurste plaatsen. Dit was de Muziekdoos. Heel graag tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Stef Tielemans.

0: Ze zong de titeltrack en ze speelde er ook in mee. Tina Turner. And we don't need another hero.
1: Music at Work. Jouw muzikale koffiepauze.
0: Hey, goedemorgen iedereen. Het is woensdag. We zijn alweer halfweg de werkweek. Nog even volhouden dus. En met de juiste muziek lijkt zelfs die stapel werk een beetje kleiner. Of je nu aan het werk bent, onderweg of gewoon even nood hebt aan goede muziek. Ik zorg alweer voor de soundtrack van je ochtend. Je luistert naar Music at Work tot 11 uur hier op Melinda FM. Een vraag. Ga jij je radio harder en luider zetten? Denk het wel.
1: Stef Tielemans. Goedemorgen.

0: Michael Jackson bij Melinda FM. En They Don't Care About Us. We zijn vandaag 14 oktober. U staat er misschien niet altijd even hard bij stil, maar normalisatie is wat onze levens een stuk gemakkelijker maakt. Vooral de transportwereld vaart wel bij normalisatie. Wat betekent dat alle producten een beetje standaard hebben, zodat de hele wereld er iets mee kan. Denk maar eens aan de afmetingen van containers die zonder normalisatie niet alleen in Tetris-stijl op vrachtschepen passen. Of wat te denken van een uniforme standaard die ons voedselproducten eetbaar maakt voor over de hele wereld. U begrijpt het al, hè? Standaardisatie is een belangrijk begrip en dat vieren we vandaag op deze 14e oktober. Het is Wereldnormalisatiedag. De dag die werd opgericht door het IEC, het ITU en het ISO. Die laatste kent u misschien wel van de beroemde ISO-codes, wat uniforme taal is voor standaardisatie in de wereld van fabrikage en productie.
1: Elke weekdag van 10 tot 11. De leukste muziek voor thuis, onderweg en

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com.

Berre met een hitsingle van vorig jaar en Running. Liquido is onderweg met Narcotic. We hebben ook Mac en Leo Sayre met de remake van Thunder in My Heart. Maar eerst een 70s klassieker. 5000 volts is dit. Heel

kunnen er een aardbeving mee opwekken als je zo op en neer springt op de tonen van Narcotic. 1999. Dit was nog eens Liquido. Even de activiteitenkalender bijgenomen voor deze woensdag 14 oktober. Vanavond staat er opnieuw live muziek op het programma in Oostende. In het Jongerenmuziekcentrum OHK organiseert Oostend Concert een avond met drie verschillende artiesten. Sander Boeri die brengt jazz en neoclassieke muziek. Daarnaast zijn er optredens van Sissy met de synthpopgroep en Manu D. Het concert begint om 8 uur vanavond. Het is een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met jong en lokaal muziektalent. En nog in Oostende staat vanavond ook theater op het programma. In de Grote Post brengt Lieselot Siddiqui de voorstelling Schweinerei. De productie wordt gemaakt in samenwerking met LOD. Het wordt een bijzondere theateravond met een eigenzinnige kijk op mens en maatschappij. En de voorstelling die begint om 8:30. Wie liever theater dan muziek kiest, wel, die heeft op woensdag een zeer mooie optie hier in Oostende.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met Info.

0: Antwerpse DJ en producer DJ-licious, hitje van dit jaar. An Almost Gone.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1979 met Al Hudson and the Partners. You Can Do It. De uit Detroit afkomstige Al Hudson die richtte zijn groepje midden van de jaren 70 op. In Amerika flopten de meeste singles, maar in Europa omarmden we deze disco-hit. Vooral in Zwitserland scoorde het nummer bijzonder sterk. Ook in Vlaanderen en Nederland werd het een stevige hit. Het funky ritme en de aanstekelijke groove maakte het een dansvloerfavoriet. Later ging Hudson verder met One Way. De sound die bleef herkenbaar, funky en dansbaar. You Can Do It groeide uit tot een echte dance classic. Een nummer dat nog altijd feestjes in beweging zet.

Onze eigen Dana Wiener met een hitje uit de 90's van haar. Op het dak van de wereld. En op het, niet op het dak van de studio, maar wel in de studio. Achter de microfoon zit zometeen Jan Snel met de lunchbreak. Morgen zijn we graag terug tussen 10 en 11 voor een nieuwe Music at Work. Ik heb voor jullie nog deze van Paul Harcastle. Don't waste my time. Tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Elvis Presley fans die kunnen op donderdag 26 november terecht in de Event Hall van Silt in Middelkerke voor Elvis the Concert. Op het programma staan zijn grootste hits, gospels en minder bekende nummers. Frontman Dwight Eisenhower die treedt op met de originele muzikanten van Elvis. En meer informatie en tickets zijn te vinden op de website showtime.be. Bij Daikin in Oostende verdwijnen vanaf de 1 januari de ploegendiensten. De arbeiders van de fabrikant van airco's en warmtepompen die schakelen over op een dagsysteem. En daardoor verliezen ze hun ploegentoeslag van 12,5%. Volgens Daikin gaat het om een kostenbesparing, maar zo wil het bedrijf ontslagen vermijden. Het provinciebestuur weigert de vergunning voor een nieuw woonproject in het beschermde klooster van de ongeschoeide Karmelitessen in Kortrijk. Het klooster staat al 5 jaar leeg en groep De Walen die wil er 30 woningen bouwen, zowel in het klooster als in de oude kloostertuin. Volgens de provincie zou het project de tuin te veel aantasten. In Middelkerke vindt op donderdag 5 november voor de 67ste keer de Noordzeecross plaats op Sportpark De Krokodil. Voor het eerst wordt het een avondcross in Halloween-sfeer. En tussen de wedstrijden van de dames en heren elite treedt Sam Goris live op. Het Cyclocross-comité Middelkerke organiseert het evenement met steun van het gemeentebestuur. Vlaams minister Hilde Krevits die heeft in de Albert Heijn supermarkt in Rumbeke de campagne Spreekkracht gelanceerd. Tijdens de week van het Nederlands roept ze klanten op om onderstaligen die moeilijk Nederlands spreken in het Nederlands te helpen. Alle medewerkers van de winkel die dragen vanaf nu ook een badge met de boodschap: wij staan open voor een gesprek. Een 68-jarige Egyptische man blijft minstens een maand langer in de cel voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de moord op een 41-jarige Syriër. De man die werd samen met zijn vrouw aangehouden in onze provincie. Het slachtoffer werd begin oktober gevonden in de koffer van een wagen in Menen. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog en dat bevestigt ook het parket.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: We krijgen brede opklaringen met tijdelijk enkele stapelwolken. Het blijft ook droog en het is zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het rustig en grotendeels helder. Plaatselijk kan er nevel of mist ontstaan. De temperaturen die dalen tot 3 à 11 graden. En de wind is zwak en draait naar het zuiden. Morgen donderdag wordt het zonnig met geleidelijk aan enkele hoge en middelhoge wolkenvelden. Het is ook dan zeer zacht met een maxima tot 20 graden. En vrijdag neemt bewolking toe vanuit het westen. In de namiddag volgt er regen. De temperaturen die lopen dan op naar zo'n 20 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Michael McDonald met Sweet Freedom. Woensdag alweer. We gaan stilaan richting weekend. Heb je gisteren het voetbal gezien? Wij zijn geen ongelooflijk voetbalfan, maar als een Belgische club internationaal speelt, dan kijken we wel. En gisteren heeft Club Brugge het ondenkbare gedaan. Een historische 3-4 zege tegen Inter Milaan. En Nicolo Tresoldi was de held van de dag.

0: Nathaniel Ratliff in the Night Sweats met S.O.B. Wij begeleiden je richting middag, richting lunchbreak.
1: Let's go, girls.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com.

Een stevige baspartij in deze Justin Bieber's Daisies. Het is woensdag vandaag, eerste deel van de lunchbreak. U weet dat we dagelijks een vraag stellen aan artificiële intelligentie. En vandaag gaan we eens kijken in het kleinste kamertje. En de vraag voor vandaag in dit eerste gedeelte is: hoeveel water spenderen we jaarlijks aan ons toiletbezoek? Het antwoord van AI krijgt u zo dadelijk.

Justin, you had me. Wij stelden een vraag aan artificiële intelligentie. Hoeveel water spenderen we jaarlijks aan ons toiletbezoek? En dat is wel wat. In Vlaanderen verbruikt een persoon gemiddeld ongeveer 30 liter water per dag voor het toilet. Wat neerkomt op ongeveer 11.000 liter. Dat is 11 kuub per persoon per jaar. Het totaal jaarlijkse verbruik hangt natuurlijk wel af van het type toilet en de grootte van het huishouden. Per persoon per dag circa 30 liter, ongeveer 19-30% van het totale huishoudwater per persoon per jaar, dus ongeveer 11.000 liter.

liter, zo'n 11 kuub. Als je dan een gezin neemt van 4 personen, komt dat ongeveer op 43.800 liter per jaar. Oudere toiletten, dat zijn toiletten van voor 1990, gebruiken 9 tot 12 liter per spoeling, waardoor het jaarverbruik kan oplopen tot zo'n 58.000 à 70.000 liter per huishouden. Misschien toch eens denken aan het installeren van een moderne dual flush toilet. Een toilet met een spaarknop. Die gebruiken ongeveer 3 liter voor een kleine boodschap en 6 liter voor de grote boodschap. Je kan serieus wat besparen met zo'n modern toilet. Denk ook eens even aan toiletspoelen met regenwater.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495-32-78-47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

You Move Like an Animal, Cat's Eye was dat. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Toen we vanmorgen richting studio trokken, was het licht bewolkt. Af en toe een blauw stukje hemel te zien en af en toe wat zon. Dat is eigenlijk ook het weer voor vandaag. Licht bewolkt, temperaturen tot 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde, zij het iets warmer, 21 graden. Vanaf vrijdag zakken de temperaturen, dan slechts 17 graden, zwaar bewolkt en regen. Op zaterdag slechts 13 graden, ook dan regen. Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, de betere dagen. Temperaturen steeds rond 13 graden en

Een fris, vrolijk nummer uit 1980 van Spargo, You and Me. We gaan er even tussenuit voor nieuws en weer. Zijn er zo dadelijk terug voor deel 2 van de lunchbreak. En ook daarin alweer een vraag voor AI over ons gebruik en het verbruik, zeg maar, in het kleinste kamertje. Melinda.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Pharmareus GSK wil 1200 werknemers ontslaan, vooral bedienden en kaderleden. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Het is de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. GSK wil zich meer focussen op veelbelovende medicatie, dat zegt journaliste Louise Buquet.
2: Reden is, ze waren altijd heel sterk in het maken van vaccins. Daar willen ze nu minder van maken. Ze willen zich gaan richten op het produceren van kankerbehandelingen. En dat gaat meer gebeuren in de VS, in het Verenigd Koninkrijk en dus minder in België.
1: GSK is een van de grootste Waalse werkgevers. Er werken zo'n 8500 mensen. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Benzinetanken wordt weer wat goedkoper. Bij benzine 95 gaat er 4 cent af. De nieuwe maximumprijs is 2,06 euro. Benzine 98 wordt 10 cent goedkoper en komt op maximaal 2,43 euro. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik De Waat.
3: We vergeten een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, ligt het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
1: En dan breng je het best naar een Recupel-inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. En sport, het WK baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. In de ploegenachtervolging zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld in de kwalificaties. En ook in de teamsprint zijn onze beide ploegen uitgeschakeld. En dan nog een bijzondere verjaardag, want Winnie de Pooh wordt vandaag 100 jaar. In 1926 verscheen het eerste verhaal over de vriendelijke beer die liever lui dan moe is en altijd op zoek is naar honing. Nadien werden zijn avonturen ook getoond in films en series. In totaal bracht Winnie de Pooh al meer dan 70 miljard euro op. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Je mag dit gerust een klassieker noemen. U2, I Will Follow uit 1980. Maar eigenlijk zijn al die nummers van U2 klassiekers. Goedemiddag, welkom erbij. Smakelijk eten, de lunchbreak nog tot 1 uur.

0: En wij hopen van u hetzelfde. Fats and Small met Feel Good. Een opvallende verkeersgrap heeft in de Duitse Sachsen-Anhalt grote gevolgen gehad. Onbekenden vervingen daar een officieel bord met een maximumsnelheid van 50 km per uur door een nagemaakt exemplaar waarop 70 km per uur stond. Automobilisten die dachten dat ze zich aan de regels hielden, werden hierdoor geflitst door een camera die nog gewoon 50 km per uur stond ingesteld. Zo'n 400 geregistreerde over.
1: Trainingen. 5 days on the

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

Ed Sheeran met Sapphire. Dagelijks stellen wij vragen aan artificiële intelligentie. We stellen een vraag in deel 1 tussen 11 en 12 en een vraag in deel 2 tussen 12 en 1. En beide vragen hebben wat verband met elkaar. De vraag die we daar straks stelden was: hoeveel water verbruiken we gemiddeld per jaar met ons toilet? En dat was toch wel bijzonder veel. En nu willen we wel eens weten: hoeveel toiletpapier gebruiken we gemiddeld per jaar? U krijgt het antwoord zo dadelijk. Maar eerst Ace, How Long?

0: Jada FM Airplay van de week.
1: We trekken richting de Golden State, waar de zon schijnt en de sfeer altijd goed zit.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Chris Cat en Back to

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

0: En ik vrees dat dit nog een understatement is. Timex Social Club met Mixed Up World. Wij stelden een vraag aan AI. Hoeveel toiletpapier gebruiken we gemiddeld per jaar? En dit is het antwoord. Een gemiddeld Belgisch gezin gebruikt ongeveer 120 rollen toiletpapier per jaar. In Europa gebruiken inwoners gemiddeld 9,1 kilogram toiletpapier per jaar of rond de 50 rollen. Per toiletbeurt gebruikt een westerling gemiddeld 8,6 velletjes per keer. Per dag komt dat neer ongeveer 57 velletjes per dag. Levenslang gerekend, over gemiddeld mensenleven van 80 jaar, gebruikt een Belg zo'n 2160 rollen toiletpapier.
1: Vraag het aan AI, elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.
2: Let's go.

Een mix van soul en blues, zeg maar. Timeless met Where is the Love. Wij zijn toegekomen aan het eind van deze woensdagse aflevering van de Lunchbreak. Morgen zijn we terug vanaf 11 uur. Veel plezier met de collega's. Graag tot dan.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De vakbonden reageren vol ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat het bedrijf 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
2: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
1: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze dus niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
3: We vergeten een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, ligt het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
1: Dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn opnieuw explosies gehoord. Het gaat mogelijk om nieuwe raketaanvallen van Houthi-rebellen. Die vielen de voorbije dagen al vaker doelen aan in Riyadh. Daarbij vielen al zeker 12 doden. En wielrenner Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco-tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooye, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas, daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

Talk Talk. We gaan het eens hebben vandaag voor de beginnende bestuurders. Want de beginnende bestuurders mogen eigenlijk vanaf volgend jaar geen enkel glas meer drinken. De federale regering die voert vanaf 2027 dus een nultolerantie in voor de beginnende bestuurders. De wettelijke alcohollimiet wordt dan verlaagd naar 0,2 promille voor automobilisten die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben. In de praktijk mogen zij dus geen enkel pintje of glaasje wijn meer drinken voor ze achter het stuur kruipen. De invloed van alcohol is nefast voor elke bestuurder, maar door een gebrek aan ervaring is het risico op een ongeval voor een beginnende bestuurder eigenlijk nog groter. Daarnaast test het land België dus ook nog eens een alcoholpoort uit op een publieke parking naar het Zweeds voorbeeld. Bestuurders gaan moeten blazen in een tester die aan een slagboom gekoppeld is. Enkel bij negatief resultaat gaat die slagboom dan wel open.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
3: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Robin Schulz, M2PM, AM2PM is het eigenlijk. Hè? Laten we nog eens terugkeren naar de jaren 70. En daaruit pikken we het nummer van Gary Rafferty en Baker Street. Muzikale matinee met Mike, nog tot 14 uur.

En we hebben ook nog nieuws over Chocomel. Je weet wel. Chocomel, de Nederlandse chocolademelk van Friesland Campina, tot dit jaar in België nog bekend als CCmel. Do you know? Hij krijgt nu het exclusieve merkrecht op de gele kleur van zijn verpakking. Dat heeft de Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom besloten na een klacht van Friesland Campina tegen het Spaanse Grupo. Dat dezelfde kleur geel wilde vastleggen voor zijn producten. Wel, Friesland Campina stelde dat het jaar 90 al investeerde in de uitstraling van zijn producten. Dus voortaan, Spaanse bedrijf voerde nog aan dat de verwarring onmogelijk was door andere letterkleuren, maar dat kon de experts dus niet overtuigen. Eerdere voorbeelden van zo'n kleurbescherming zijn het lila van Milka, het blauw van Nivea en het bruin van UPS.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

met de formatie Clash. Honderden Belgische vogelkijkers hebben op 3 oktober jongstleden maar liefst 188.654 trekvogels geteld. Dit tijdens de Euro Birdwatch 2026. Dat meldt Natuurpunt. En tijdens het evenement brachten liefhebbers uit 28 landen migrerende vogels in kaart om de wetenschappelijke kennis wat te gaan aanscherpen. De vrijwilligers stuurden samen ruim 480 uur naar de hemel, verspreid over 87 telposten. De spreeuw voerde de lijst aan met maar liefst 50.000 exemplaren, gevolgd door de graspieper 43.000 en de vink 42.000. En door het rustige zonneweer vlogen veel vogels hoger dan het zicht eigenlijk reikte. De bijna 200.000 vogels op de teller zijn dus waarschijnlijk nog een flinke onderschatting. In totaal werden 28 deelnemende landen 4,8 miljoen vogels geteld. Wie nog niet uitgeteld is of het spotten nog eens wil uitproberen, die kan dat dus nu zondag aanstaande nog eens meedoen met een tweede grote trektelling.

C'était joli met Jo Valli. Straks na 14 uur krijg je het tweede gedeelte van de muzikale matinee. Wat mij betreft graag tot morgen. Oh.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Bij Daikin in Oostende verdwijnen vanaf de 1 januari de ploegendiensten. De arbeiders van de fabrikant van airco's en warmtepompen die schakelen over op een dagsysteem. En daardoor verliezen ze hun ploegentoeslag van 12,5%. Volgens Daikin gaat het om een kostenbesparing, maar zo wil het bedrijf ontslagen vermijden. In Oostende zijn 5 vergunningen voor uitstallingen op de Albert-1-promenade tijdelijk geschorst. De betrokken handelaars die hadden al verschillende waarschuwingen gekregen. Ze stelden meer koopwaar uit dan toegelaten, gebruikten daarvoor ook ruimte voor andere gevels of verkochten artikelen die niet waren toegestaan. De kramen die moeten tot en met de 9e november gesloten blijven. In Middelkerke vindt op donderdag 5 november voor de 67ste keer de Noordzeecross plaats op Sportpark De Krokodil. Voor het eerst wordt het een avondcross in Halloween-sfeer. En tussen de wedstrijden van de dames en heren elite treedt Sam Goris live op. Het Cyclocross-comité Middelkerke organiseert het evenement met steun van het gemeentebestuur. Een 68-jarige Egyptische man blijft minstens een maand langer in de cel voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de moord op een 41-jarige Syriër. De man die werd samen met zijn vrouw aangehouden in onze provincie. Het slachtoffer werd begin oktober gevonden in de koffer van een wagen in Menen. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog en dat bevestigt ook het parket. Het provinciebestuur weigert de vergunning voor een nieuw woonproject in het beschermde klooster van de ongeschoeide Karmelitessen in Kortrijk. Het klooster staat al 5 jaar leeg en groep De Walen die wil er 30 woningen bouwen, zowel in het klooster als in de oude kloostertuin. Volgens de provincie zou het project de tuin te veel aantasten. Elvis Presley-fans die kunnen op donderdag 26 november terecht in de Event Hall van Silt in Middelkerke voor Elvis the Concert. Op het programma staan zijn grootste hits, gospels en minder bekende nummers. Frontman Dwight Eisenhower die treedt op met de originele muzikanten van Elvis. En meer informatie en tickets zijn te vinden op de website showtime.be.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: We krijgen brede opklaringen met tijdelijk enkele stapelwolken. Het blijft ook droog en het is zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het rustig en grotendeels helder. Plaatselijk kan er nevel of mist ontstaan. De temperaturen die dalen tot 3 à 11 graden. En de wind is zwak en draait naar het zuiden. Morgen donderdag wordt het zonnig met geleidelijk aan enkele hoge en middelhoge wolkenvelden. Het is ook dan zeer zacht met een maxima tot 20 graden. En vrijdag neemt bewolking toe vanuit het westen. In de namiddag volgt er regen. De temperaturen die lopen dan op naar zo'n 20 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Zeer goedemiddag en welkom bij Matinee op Melinda FM. We zijn ondertussen halverwege de week. Dat betekent dat het perfecte moment is om even te ontspannen met mooie muziek. Als je nu aan het werk bent, onderweg of gewoon geniet van een rustig moment thuis, fijn dat je erbij bent en maak het jezelf comfortabel. Want het komende uur zorgen wij voor een heerlijke mix van classics en favoriete hits. Welkom in Matinee. Just

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Ja, het is een nummer met inhoud uiteraard. Deze Calvin Harris en The Smoke, The Pain Away. Het nummer zingt hij over iemand die probeert om moeilijke gevoelens, verdriet en persoonlijke problemen achter zich te laten. Het gaat eigenlijk over het zoektocht naar rust en verleiding om pijn even te vergeten, terwijl de echte oplossing vaak dieper ligt. Een nummer met meer inhoud dan je op het eerste gehoor misschien zou denken. En nu een klassieker van je welste. Dit is Deep Purple uit vervlogen tijden. We draaien de klok terug naar 1970, hier bij Melinda FM.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Duinkerke Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerke.fr.
2: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag je eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Het zal wel weer niet aan de muziek liggen om er een celebration van te maken vandaag. Dit was Cool and the Gang. In ieder geval welkom op deze woensdag aflevering. We zijn vandaag 14 oktober en blij dat jullie weer aan de andere kant van de radio zitten. Dit is De Rotonde.

0: Stop met op mijn hart te trappen, aldus de Backstreet Boys. Quit playing games with my heart. Na de dood van mama Margriet Hermans is het voor Céline weer tijd om de draad op te nemen. Dit doet ze met haar nieuwe single Traan te veel. Een tekst recht uit het hart waar ze zingt over moeilijke tijden die ze achter de rug heeft. Verlies van haar moeder en bovenop een relatiebreuk. Maar wat haar vooral het meest raakt zijn de kritiek en de haatreacties. Volgens sommigen zou ze veel te vlug weer op het podium gestaan hebben en zou dit respectloos zijn ten opzichte van haar overleden moeder Margriet. Reacties die we toch een klein beetje kort door de bocht vinden.
1: De

sans toi. De tekst zal hoogstwaarschijnlijk wel niet over mij gaan. Ringo en trop fragile, trop belle pour rester seul uit 1972. De weduwnaar van Brigitte Bardot, Bernard Dormal, wordt op zijn 85ste uit de beroemde woning gezet in Saint-Tropez. Dat heeft haar dierenwelzijnsstichting beslist, want zij zou de eigenaar zijn van dit pand. In de stichting zelf, waar hij aan het hoofd stond, is hij ook vervangen. De weduwnaar spreekt van een staatsgreep, maar de organisatie houdt zich aan de mensen die Brigitte Bardot op papier heeft gezet. Benieuwd naar de verdere afloop.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infrarood

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com.

0: Run.
1: Alex Warren en Rosé en Baby, You're On My Mind. De wedstrijdshirt die basketballegende Michael Jordan droeg tijdens de NBA-finale in 1998 is verkocht voor een recordbedrag van 12,5 miljoen euro. Volgens het veilingshuis Hunt is dit het hoogste bedrag die ooit betaald werd voor een basketbal-item. Het is niet geweten als gij voor deze prijs de Nieuwkuis heeft gepasseerd. Dit is Spooky & Sue.

Het is bijna niet te geloven, maar we moesten toch alweer 25 jaar terug in de tijd voor deze hit van Pink, Baby Get Party Started. Spili, die vorige week voor de rechter moest verschijnen voor vluchtmisdrijf in Roeselare, is dan toch ontsnapt aan een rijongeschiktheid. Alhoewel hij al 10 keren veroordeeld werd en 3 keer moest terechtstaan voor alcoholintoxicatie, toch is hij ervan afgekomen met 3 maanden rijverbod, €800 boete en terugslagen voor 4 herstelproeven. Een rijexamen aangevuld met medische en psychische onderzoeken. Dit is Stardust.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Iets om heel trots op te zijn. Op en top Belgisch product The Bed en Don't Talk to the Liar. Het is nu al bekendgemaakt. Muse wordt in 2027 weer headliner op Rock Werchter. Dus voor de fans, op 2 juli staat de band opnieuw op het vertrouwde podium. Eerder werd ook al bekendgemaakt dat Tame Impala en Somber van de partij zullen zijn. Ticketverkoop start op vrijdag 30 oktober om 10 uur. En dit is Hans de Boy met zijn Annabel. Iemand zei...

Wij hebben nu niet bepaald een flashback, maar we zien toch de klok van 16 uur naderen, dus moeten we eruit voor vandaag. Wat regio-informatie en dan onze collega Patrick aan het woord laten. We gaan er vandaag uit met Espen Lind en When Susanna Cries. Tot morgen!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Vlaams minister Hilde Krevets die heeft in de Albert Heijn supermarkt in Rumbeke de campagne Spreekkracht gelanceerd. Tijdens de week van het Nederlands roept ze klanten op om onderstaanigen die moeilijk Nederlands spreken in het Nederlands te helpen. Alle medewerkers van de winkel die dragen vanaf nu ook een badge met de boodschap: wij staan open voor een gesprek. In Middelkerke vindt op donderdag 5 november voor de 67ste keer de Noordzeecross plaats op Sportpark De Krokodil. Voor het eerst wordt het een avondcross in Halloween-sfeer. En tussen de wedstrijden van de dames en heren elite treedt Sam Goris live op. Het Cyclocross-comité Middelkerke organiseert het evenement met steun van het gemeentebestuur. De restauratie van het historische Bommenvrij in Nieuwpoort gaat verder. Na een zomeronderbreking zijn de werken opnieuw op gang gekomen en de historische gevels die krijgen hun oorspronkelijke uitstraling terug. Ook de toekomstige expohal en tekenacademie binnenin die krijgen steeds meer vorm. De stad Nieuwpoort die kiest daarbij voor duurzame technieken met respect voor de beschermde erfgoed en de werken die moeten begin 2027 klaar zijn. Voor het eerst sinds 1960 zijn opnieuw Atlantische blauwvintonijnen gespot voor de Belgische kust. Een technicus die aan windmolens op zee werkte, die zag de vissen uit het water springen tijdens het jagen. Onderzoekers die vingen ook 3 jonge ruwe haaien voor het eerst sinds 1985. Volgens het Vlaamse Instituut voor de Zee zijn beide soorten aan een comeback bezig in onze wateren. Bij Daikin in Oostende verdwijnen vanaf de 1 januari de ploegendiensten. De arbeiders van de fabrikant van airco's en warmtepompen die schakelen over op een dagsysteem. En daardoor verliezen ze hun ploegentoeslag van 12,5%. Volgens Daikin gaat het om een kostenbesparing, maar zo wil het bedrijf ontslagen vermijden. Het provinciebestuur weigert de vergunning voor een nieuw woonproject in het beschermde klooster van de ongeschoeide Karmelitessen in Kortrijk. Het klooster staat al 5 jaar leeg en groep De Walen die wil er 30 woningen bouwen, zowel in het klooster als in de oude kloostertuin. Volgens de provincie zou het project de tuin te veel aantasten.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: We krijgen brede opklaringen met tijdelijk enkele stapelwolken. Het blijft ook droog en het is zo'n 18 graden. Vanavond en vannacht blijft het rustig en grotendeels helder. Plaatselijk kan er nevel of mist ontstaan. De temperaturen die dalen tot 3 à 11 graden. En de wind is zwak en draait naar het zuiden. Morgen donderdag wordt het zonnig met geleidelijk aan enkele hoge en middelhoge wolkenvelden. Het is ook dan zeer zacht met een maxima tot 20 graden. En vrijdag neemt bewolking toe vanuit het westen. In de namiddag volgt er regen. De temperaturen die lopen dan op naar zo'n 20 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Patrick Bollaert.

Mag ik zeggen dat ik het een absoluut voorrecht vind om met deze plaat te mogen beginnen in een nieuwe aflevering van De Spits. Toch wel, hè? Begin jaren 80 met deze van Toto. Je hoorde Afrika. Dankjewel, Luc, voor de rotonde trouwens. En het is vandaag, zoals u wellicht wel ondertussen zal weten, woensdag 14 oktober. En je luistert opnieuw naar een aflevering van De Spits hier bij Melinda FM. Ondertussen zijn we alweer halfweg de werkweek. Het betekent dat we nog 2 dagen voor de boeg te hebben, tenminste. En dat het weekend eigenlijk al een klein beetje staat te wachten. Maar eerst maken we er samen een gezellige woensdag van. Vandaag nemen we u mee naar de luchtvaartgeschiedenis, want op deze datum werd ooit de geluidsbarrière doorbroken. En we gaan ook even terug naar de wereld van Winnie de Pooh. Ja, ja, de beer die al generaties lang kinderen en volwassenen weet te charmeren. En wist u dat vandaag ook zanger Usher jarig is? Kortom, een beetje geschiedenis, een beetje nostalgie, een paar verrassende weetjes en natuurlijk heel wat muziek. Fijn dat jij er ook bij bent, want dit is een nieuwe aflevering dus van De Spits bij Melinda FM, met nu muziek van Jelly Roll. Hier is ze met I'm Good.

Ik heb niet meteen zicht op het weerbericht, maar daar hoort u natuurlijk bij Melinda FM alles over op de geëikte tijdstippen. Maar of er ook regen in die weersverwachtingen zit, dat laat ik in het midden. Je hoorde Phil Collins met I Wish It Would Rain Down. En daarmee zaten we in het jaar 1990 ondertussen. Ja. Goed, tijd voor iets anders, want stel u eens voor dat u in een vliegtuig zit en plots sneller vliegt dan het geluid. Mocht dat al eens mogelijk zijn. Nu, vandaag klinkt dat misschien al iets uit een actiefilm, maar in 1947 was het een enorme doorbraak. Op 14 oktober van dat jaar stapte de Amerikaanse testpiloot Chuck Yeager in een experimenteel vliegtuig met de naam Bell X-1. Zijn opdracht was proberen sneller te vliegen dan het geluid. En dat lukte. Yeager bereikte een snelheid van ongeveer Mach 1.07, ruim sneller dan de geluidssnelheid op die hoogte. En dat klinkt misschien als een detail, maar het was een bijzonder belangrijk moment voor de luchtvaart. Tot dan toe was er ook heel wat onzekerheid over wat er met een vliegtuig zou gebeuren wanneer het die snelheid bereikte. Yeager hielp aantonen dat het mogelijk was. En zo werd een grens verlegd die ooit bijna onbereikbaar leek. Dat is misschien wel het mooie aan menselijke uitvindingen. Want vandaag onmogelijk lijkt, kan morgen plots werkelijkheid worden. En wie weet welke grenzen we binnen 50 jaar opnieuw zullen verleggen. Het is een open vraag. Wat geen open vraag is, is het volgende plaatje dat klaarstaat. Van de hand van een Vlaamse zangeres, Sabine Diels. Jawel, met Tegenpollen.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: heeft, daar word je instant gelukkig van. Het is altijd fijn om haar in de show te hebben trouwens, deze Laura Tesoro. Ja, hoorde haar tenminste met Shining. Daarvoor nog Shepherd met Geronimo. Twee good feel good plaatjes, moet ik zeggen, na elkaar hier in de spits bij Melinda FM. Fijn dat je erbij bent. Blijf bij ons. We gaan gezellig door die spits op muzikale en ja, zo nu en dan dus ook een leuk weetje tussendoor tot aan de klok van vijven. Zometeen ook met muziek van Earth, Wind and Fire. Hoe lang is dat geleden? Zij hebben nog eens een ode aan de vorige maand, meer bepaald over september.
1: De Spits, muziek die met je meereidt.

Helemaal aan de jaren, aan begin van de jaren 2000, zo wil ik het uitdrukken. Deze Faithless hoorden we nog een keertje hier op deze woensdag met We Come One. Daarnet hadden we het nog over de geluidsbarrière. Wel, nu gaan we naar een heel andere wereld. Die van een beer, een pot honing en een bos vol bijzondere vrienden. Op 14 oktober 1926 verscheen het eerste boek met avonturen van, jawel, Winnie the Pooh. De Britse schrijver A.A. Milne bedacht de verhalen, geïnspireerd door zijn zoon Christopher Robin en diens speelgoedbeest.

beesten. Winnie de Pooh werd al snel geliefd bij kinderen, maar ook volwassenen bleven de verhalen lezen. Ik moet toegeven, ik heb toch ook een hele tijd de verhalen van Winnie de Pooh gelezen. En eigenlijk is dat niet zo vreemd, want de verhalen gaan over vriendschap, nieuwsgierigheid, kleine avonturen en soms ook over heel gewone dingen die plots bijzonder worden. En natuurlijk is er die eeuwige zoektocht naar honing. Misschien is dat ook al een goede les voor ons allemaal, want we hoeven niet altijd grote avonturen te beleven om gelukkig te zijn. Soms volstaat het gezelschap van goede vrienden, iets lekkers om te eten en een rustige namiddag. En als er dan ook nog een pot honing op tafel staat, is het helemaal mooi meegenomen. Winnie de Pooh, het blijft tot de verbeelding spreken natuurlijk. Zeg, ik heb muziek klaarstaan voor jou. Als je het goed vindt, luisteren we zo meteen naar Chumbawamba van Tubhumding.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: De Spits, de kortste weg naar de hits. Met Patrick Bollaert.

Ja, het is misschien niet zijn bekendste nummer. Zal je hem waarschijnlijk wel beter kennen als zijn het nummer Hearts to Be in Love, ook van de hand van Gino Vannelli. Maar dit was er ook eentje van hem. Meer bepaald uit 86 hoorden we nog een keertje Black Cars. En daarvoor Touch of Joy met Ready for the Summer. Nu ja, de zomer, vrienden, daar denk ik dat we toch een beetje gaan moeten wachten tot volgend jaar. Alhoewel, je weet maar nooit wat deze oktobermaand natuurlijk de afgelopen dagen al in petto had, maar wat ze misschien nog in de petto heeft aangaande het weer. We zullen het in het midden laten. Tijd nu voor een muzikale verjaardag, want vandaag zetten we Usher in de kijker. De Amerikaanse zanger werd geboren op 14 oktober 1978 en groeide uit tot een grote naam in de R&B en popwereld. Met nummers als Yeah, You Remind Me en Burn scoorde hij internationale hits. Zijn muziek combineert sterke melodieën met dansbare ritmes en een herkenbare stem. En Usher is niet alleen een zanger, hij staat ook bekend om zijn dansprestaties en zijn indrukwekkende liveshows. Dat maakt hem tot een artiest die niet alleen iets laat horen, maar ook echt iets laat zien. En dat brengt ons bij de vraag, welke muziek brengt u meteen in beweging? Hebt u een nummer waarbij u onmogelijk stil kunt blijven zitten? Misschien wel. Of bent u eerder iemand die rustig meezingt, zonder dat iemand het mag horen? Goed dan ook, muziek maakt een gewone woensdag vaak net dat beetje meer. En die muziek, ja, die blijft in jouw radio zitten. Ook de komende collega's zullen daarvoor zorgen. Ikzelf, die klever nog twee plaatjes in deze spits. Louis Neers, Laat ons een bloem, maar eerst nog Berre. Jawel, hoor, hij is er weer bij met Yesterday, Today, Tomorrow. Tomorrow is another day. Het is dan donderdag en dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van De Spits. Bedankt voor het luisteren en tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De VS boycott Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van Elon Musk. Door die beperkingen werken bijvoorbeeld drones niet. Defensiespecialist Rob van Herk.
2: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
1: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al verslechterd. Als de beperking blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die er illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
3: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost, fysieke agressie. Die komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
1: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. John Porter stopt als CEO van telecombedrijf Telenet na 13 jaar. Dat heeft hij zelf aangekondigd. Onder Porter evolueerde Telenet van kabelbedrijf naar mediabedrijf. Met onder meer de overname van tv-zenders 4 en 5. Het lanceerde samen met DPG Media ook streamingdienst Streams. Porter is 69, de Spaanse Rocío Lorenzo volgt hem op. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari varen er amper schepen door de zeestraat. En Tim Merlier heeft de tweede etappe in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Merlier was met voorsprong de beste in de massasprint en haalde het voor de Nederlander Dylan Groenewegen. Gerben Thijssen werd derde. De Zweed Jacob Söderqvist blijft leider. En dan nog dit. Melkkoeien in Vlaanderen geven steeds meer melk, nu al bijna 10.000 liter per jaar en dat aantal stijgt elk jaar. Ook de hoeveelheid melk die koeien tijdens hun leven geven neemt alsmaar toe, gemiddeld zo'n 31 liter per dag. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Door de jaren heen toch wel een van mijn allergrote favorieten geworden. Deze van Carly Simon en Y. De week is mooi in het midden gedeeld. Met andere woorden, dit is de woensdagse aflevering van die Turbulentie Show.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

man heeft ondertussen ook al een gouden carrière achter de rug en hij blijft maar zeer populair. Robbie Williams was dat met Millennium. Zometeen in die turbulente show Hooverphonic, maar hij is Suzanne en Freek.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Vijf minuten over half zes op woensdagmiddag bij Melinda FM met deze geluiden van Texas. Dat was In Our Lifetime.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

Op het menu van Elton John staat hoog aangeschreven de Belgische frietjes. En hij heeft daarover ook een grote hit gemaakt. Just Like Belgium, dat was Sir Elton John. En dat is Max & Andy met The Thing I Love.

De dag van vandaag, twee grootheden uit Vlaanderen. Niels de Stadsbader en Reggie met De Wereld Draait Voor Jou. Zometeen draait de wereld door voor jou. Ook na 6 uur bij Melinda FM. Nu op naar de top van het uur met Darren Hall en John Oates. Adol. Adol. Adol. Adol. Adol.

0: Say what?
1: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
2: De VS boycott Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van de Amerikaan Elon Musk. Oekraïne gebruikt Starlink onder meer voor drones en de communicatie tussen overheidsdiensten. Maar dat lukt nu niet. Defensiespecialist Rob van Herk verklaart.
3: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
2: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al een pak slechter geworden. Als de beperking er blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen betreurt de grote instroom aan buitenlandse tandartsen. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de nieuwe tandartsen in ons land zijn diploma in het buitenland behaalt. Voorzitter Vincent Koningsveld.
4: In eerste plaats vinden we het jammer voor de eigen jeugd, die dat via een ingangsexamen vaak wat tegengehouden wordt van hun droom, om te mogen starten aan die opleiding. Hetgeen wat we bij de buitenlandse tandartsen vooral betreuren, is dat toch vaststellen dat de taalvereisten van een van de landstalen toch vaak onvoldoende blijkt om in het gewest waar dat je dan in werkt, ja, de patiënt echt te woord te staan.
2: De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die hier illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
5: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost, fysiek. Fysieke agressie komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
2: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten, eind februari, varen er amper schepen door de zeestraat. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Sisu Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de 8e finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de 3e ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz, dat is de nummer 3 van de wereld. Bergs staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
2: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. '80s at 8.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s at night.

als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg voor later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenbladen wiegen. Zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De Brusselse agent die gisteren doodgeschoten is, is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes. Dat onderzoekt het parquet. Journaliste Nathalie Dijk.
2: We horen dat dit toch een soort ripdeal is tussen twee rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft, een wagen die vol drugs zet, en de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.
1: Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger. Dat zegt minister van Defensie Theo Francken in de Kamer. Sinds de start begin april gaat het om een daling van meer dan 16% in metrostations. Voor treinstations is dat zo'n 7%.
3: Slechts een beperkt aantal tussenkomsten deed zich buiten deze infrastructuur voor en had voornamelijk betrekking op politieinterventies, medische noodsituaties of geweldsincidenten. Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is dat we dit doen, veilige situatie onder andere in Brussel aan de metro's en in Brussel-Noord, Brussel-Zuid, is gewoon dramatisch.
1: In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om zo'n 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al bijna 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er bijna 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren er op straat. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parquet in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen. Mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parquet bevestigt het. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de avonddienst.
4: This is a sound of sea. This is a sound of sea. A sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Verschillende jeugdorganisaties in ons land roepen de federale regering op om een oplossing te zoeken voor de 13 Palestijnse studenten in Gaza. Dat schrijven ze in een open brief. De 13 studenten werden geselecteerd voor een beurs, maar krijgen geen visum van de regering. Onder meer omdat de MR het dossier blokkeert. Je hoort Anna Roos van de Vlaamse Jeugdraad.
2: Wij zijn er allemaal zo van overtuigd dat die studenten grote meerwaarde kunnen brengen aan de universiteiten, aan de hogescholen en via onderzoek. Maar er is eigenlijk geen enkele logische reden om die momenteel niet naar hier te halen. En we vinden het dan ook jammer dat er nu tijdens die politieke spelletjes constant dat die jongeren als pasmunt gebruikt worden, dat die eigenlijk daar zelf niet aan kunnen doen, maar toch de gevolgen ervan moeten ondervinden.
1: Oekraïens president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump. Onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. En het werd een doelpuntrijke avond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor met 2-4 van titelverdediger PSG. Verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse club Fenerbahce met 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nacht.